Ja, Ferocious X weer eens uit Japan. Die zingen in het Zweeds. En ecologisch crisis. Een ecologische crisis. In 2006 hadden ze dat al helemaal door. In Japan. En wist eigenlijk iedereen het al lang. En sindsdien is de ellende alleen maar erger geworden. Maar in ieder geval, dat krijg je van die systeempunkers die gewoon het nieuws lezen en weten hoe slecht het allemaal is. En daar liedjes over maken. Dus Japan, 2006. Ferocious X met En Ecologisch Crisis. Daarvoor George Benn met het klassieke Barbarella van zijn plaat uit 1969. En dan, godzijdank, in de echte vinyl mono versie. En niet die verwaterde stereo mix die tegenwoordig overal te krijgen is. Maar het is het pure iets. Ook wel weer rommelig of ja, sfeervol opgenomen. Hoe zeg je dat? Dat je je afvraagt van het galmt. En eigenlijk is het geluid heel gek. En het is natuurlijk totaal ingewikkelde muziek die wij eigenlijk niet kunnen navolgen. Je kan alleen maar van genieten. George Benn, Barbarella, 1969. Nou, je weet toch, die film is toen ook geweest, hè, met Jane Fonda. Dus gebaseerd op een Franse strip over een vrouw die bijna de hele tijd in die strip in haar blootje is. Niet veel anders dan Modesty Blaise. Dat was een Engelse strip, ook over een soort spannende geheimagenten met die de hele tijd de kleren niet aan had. En kleren niet aan hebben is niet echt helemaal het thema van vandaag, maar komt in de buurt. Nelleke van der Ven is de volgende die we hier krijgen. Zuster van Janske, die ook zangeres is. Ze komt uit Roosendaal, of omgeving Roosendaal, precies zijn geboorteplaats niet bekend. Is een kamper, denken we. Denk ik tenminste. Janske heeft een liedje over woonwagens. En dat betekent vaak dat het dan ook woonwagenbewoners zijn die die liedjes zingen. Dus Nelleke ook. Het is ook heel knap trouwens, dat is een ander ding. In 1979 maakte ze Die Mooie Nacht. Een zwoele zomernacht, nacht jong, maan, veel maneschijn, zoete wijn en kussen. Oh, heerlijk. Nou goed, daar gaan we nu van genieten, van die warme zomernacht met kussen en maneschijn en bouzouki. Schitterend, schitterend. Nelleke van der Ven, Die Mooie Nacht, 1979. Oh, ik zie alleen dat Ferocious X en Ecologisch Crisis, 2006, die duurde maar 57 seconden. Dus die komt nu nog een keer. Patapoe Action.

Ja, zo'n soort hijgen. Hij komt vaker voor in de muziek, niet zo heel vaak. Ik ken eigenlijk maar één ander voorbeeld nog. En nog eentje. Straks krijgen we nog een soort kreunende vrouw. Trouwens, over zeg maar sexy vrouwen gaat het ook alweer meteen door. Maar eerst vertellen wat het is. Comic Sound was het, 1994, Gangster Tunes Industry. En daarvoor Nelleke van der Ven met een mooie nacht. Die mooie nacht, 1979, uit Roosendaal, Daal. En daarvoor nog de herhaling van Ferocious X, een ecologische crisis. Een ecologische crisis uit 2006. Anne Margaret is een actrice, zangeres uit Zweden oorspronkelijk. Die het in Amerika heeft gemaakt als actrice en als zangeres. Een lange, slanke, welgevormde, blonde, golvend haar Zweedse vrouw. Die misschien wel de oorsprong is van dat idee van die Zweedse blonde vrouwen. Dat die zo knap zijn in de wereld en sexy, weet ik wat. Zij was een behoorlijke ster en die liedjes die voor haar werden uitgezocht, die werden dus inderdaad voor haar uitgezocht. En in 1968 leek het tijd voor een soort milieuachtig lied met een maatschappijkritische fuzz erin. Dus de fuzz is hier echt al bekend van de woedende protestjeugd. Die heeft fuzz in de muziek en Anne Margaret doet ook even mee. It's a nice world to visit, but not to live in. Zie je, dus het ziet er leuk uit, maar je kan hier eigenlijk niet meer wonen op deze planeet. Echt mooie milieugedachten die toen al op geld deden, ook al een tijdje hoor. Maar nu verwoord in een soort protestlied met fuzz. Daar gaat het natuurlijk om. De fuzz, prachtige fuzz, luister er goed naar. Hier komt ze dan. Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, 1968. Patbo Action.

0: de massageband Injectie met Mavis op voorzang. Met het nummer Alinga weten we eigenlijk niet zeker. Het nummer, ja, de titel was eigenlijk 26 augustus 2025. En dan zie je als het begint, staat er op een gegeven moment naast er dat meneer Stoffel de video heeft gemaakt en zo. Alinga staat er. Nou, heel goed. Misschien is dat de titel van dit nummer, van de massageband Injectie. Daarvoor Anne Margaret. It's a nice world to visit, but not to live in. Prachtig Zweeds, oh nee, Engels, Amerikaans, met mooie fuzzgitaar. Uit 1968. Dan nu wat experimentele muziek van rond 1980. Is vaak ook gewoon de Wirtschaftswunder. Waar vier nationaliteiten samen in het Duits pogen actuele muziek te maken van die tijd. Dit is Junge Leute Leben Heute, live in Regensburg, 8 april 1982, de Wirtschaftswunder, Padpo Action.
1: We zijn jonge Leute.

Yakety Yak, 1969, Lee Perry en je hoort ook Dave Barker. Die doen samen de vocalen op dit, de Coasters is het volgens mij toch? Yakety Yak, afgezaagd de wereldhit. Maar dan de reggae versie en dan daarvoor twee versies over het ritme. In het midden Clint Eastwood, Tougher Than Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, je weet toch, Clint Eastwood, had je toen allemaal die films. En de boef was die lelijke Lee Van Cleef. Maar goed, Tougher Than Lee Van Cleef, dat zegt hij in de Clint Eastwood. Het was de middelste en daarvoor The Tuckro. En die is ook, die vergelijkt zichzelf ook met Lee Van Cleef. Ook beter, ook Lee Perry met gekke geluidjes. The Tuckro. En dan heet het in sommige gevallen, want die plaat is een aantal keren uitgekomen. En volgens mij de derde keer dat die uitkwam was de artiest First, Second en Third Generation Upsetters. Dus prima. The Tuckro, een legendarische plaat die ik inderdaad eerder heb gedraaid, maar het is meer dan 15 jaar geleden, dus dan mag die gewoon nog een keer. En een betere samenstelling ook in dit geval. En daarvoor nog weer de Wirtschaftswunder uit Duitsland live in Regensburg, 8 april 1982. Junge Leute. Dus dat, de jeugd, daar gaat het natuurlijk om. Dan gaan we nu naar punkmuziek. Hoe klinkt het ook alweer? Je gaat naar punkmuziek en je klinkt alweer. En je luistert naar Patapoe Action. Ja. Hoe dan ook. Het is op een gegeven moment waar er... kwam er snelle punkmuziek en toen kwam er ook snelle metal muziek, speed metal. En toen kreeg je ook crossover, dus dat is overbloeden, overliepen, van de, ook in stijlvormen binnen de genres en de ellende was geboren. Dat gebeurde al vrij, nou ja, in ieder geval een helde band uit Finland was natuurlijk Ratus altijd. En die begonnen ook nu metal invloeden op te nemen. Toen het 1985 was. Door hun nummer Will Evil Win. En toen was het veel afschuw. En ze zijn nog veel metaliger geworden. Maar nu, als ik nu zo terugkijk. Denk ik. Het heeft ook wel iets te maken qua sound. Met Jism. Endless Blockade voor de Pussyfooter. En het is toch echt wel een soort Ratus-track nog steeds. Die nu komt. Maar ook merk je dat dus nu de dubbele klopper, zo'n basklopper, die pok, pok, pok, pok, dus die meerdere klops per kick geeft. Hoe zeg je dat? Kickdrum die maar door, zodat je hoge basdrum snelheden kan halen. Het zit er nu voor het eerst dan in. Was niet nodig geweest. Ook een andere manier van drummen, andere manier van gitaarornamentiek. Allemaal aan de ene kant een beetje jammer, aan de andere kant ook niet heel veel anders. Dus... Dit is Will Evil Win. En dat, vroeger was het dan ging het echt over Ronald Reagan. En nu is het meer symbolisch. En meer met duivel en goed en kwaad. Maar in essentie is er niet heel veel veranderd. Nou, nu ben je hunkerend van hoe gaat dit klinken. Nou, we beginnen met klokken. Van ondergang, duivel, kerkhof, nachtmerrie, horrorfilm. En dan begint de muziek. Will Evil Win, 1985. Ratus uit Finland, Patapoe Action.

Corsa sui tetti, uit een film uit 1970, muziek van Ennio Morricone. L'uccello dalla piume di cristallo, Dario Argento heeft hem. Die giallo films zijn allemaal verschrikkelijk trouwens hoor. Bird with the Crystal Plumage, daar hebben we wel eens eerder ook iets uit gehad uit die film. Ennio Morricone, met ook weer zo'n vrouwenkreunhijg iets erin. En deze wordt natuurlijk ongetwijfeld vermoord, want die films die zijn niet gezellig voor vrouwen in ieder geval. Wat betreft de kans van overleven of blijven tot in leven tot het eind van de film. Hallo. Dat dus. Daarvoor Triple Jet Refueling in Fight. In Flight. Een stukje uit een grotere film geknipt door de air-enthousiasten van Airboyd. Internet, pagina. In ieder geval, ja, zijn van die luchtmacht mensen die die filmpjes voor me kort knippen. Dus dat is lekker handig. De Sabre, Super Sabre F-100. Een rampzalig vliegtuig. De eerste supersonische gevechtsvliegtuig. Maar levensgevaarlijk. Dat gebeurde dingen als dat hij ging op zijn verticale as. Dus zeg maar, hij ging dan opeens zijwaarts vliegen. Of hij draaide ten opzichte van de richting waar die ging. Maar daar kon het apparaat helemaal niet tegen. Dus dan scheurde het uit elkaar midden in de lucht. Nou ja, goed. Zo konden ze kapot gaan. En ook als je een duikvlucht maakte en omhoog weer wilde, dan had je opeens toch niet genoeg lift. En dan ging je in de grond. Daar zijn cijfers van. Ik had het ergens opgeschreven. Dat is natuurlijk weer verloren gegaan. Maar dat laten we ons niet door uit het veld slaan. In totaal zijn er 324 piloten omgekomen bij die ongelukken. Volgens mij meer dan 800 vliegtuigen zijn gewoon verloren gegaan door gekke dingen in de lucht. En in 1958 waren de meeste ongelukken met een F-100, namelijk 116 vliegtuigen vernietigd en 47 piloten dood. Maar ja, koude oorlog, wapenwedloop. En het was natuurlijk afschuwelijk wat ze deden. Ook in het is ingezet, dit apparaat. In de Korea-oorlog afschuwelijk. En in de Vietnam-oorlog ook helemaal kut. Dus het is ook heel zielig natuurlijk voor die omgekomen piloten. Aan de andere kant, het zijn ook een soort moordenaars natuurlijk. Die gewoon bommen gooien op iets wat ze helemaal niet weten wat het is. Dus tot zover dit verhaal over die trek die je zojuist hoorde. Triple Jet Refueling. Het ging ook eigenlijk vooral dat ze met z'n drieën kon achter een grote voormalige Stratofortress konden hangen, die ze dan brandstof gaf. En dan konden ze dan met z'n drieën tegelijk, ja, tot er één neerstortte. Nou, in ieder geval, het is niet alleen maar negatief zijn, er zijn ook heel veel niet neergestort, maar ook heel erg veel wel. Maar het was niet de ergste, de Starfighter toch? Dat was dat was de Widowmaker. De F-104. En ja, daar kan je hele verhalen over houden. Maar niet hier bij Patapoe. Action. Daarvoor Will Evil Win. Dat is natuurlijk de basisvraag. Ook. Dat is precies misschien met een race over de daken van Ennio Morricone. Of met gewoon een neerstortende en uit elkaar vallende wapens. Of zal het kwaad toch overwinnen? 1985. Will Evil Win. Rattus uit Finland. En dan, je voelt je goed, je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapoe Action. Zuid-Afrika gaan we nu eens heen. Mthunzini Girls. De Mthunzini Girls. Mthunzini Girls. Molly. Waarschijnlijk uit 1967. Een single, maar dan op 78 toeren, want in Zuid-Afrika hebben ze nog heel lang 78 toeren platen gehad. De Mthunzini Girls. Molly. Patapoe Action.

Hallo de amateur en de luisteraar. Je bent weer even afgestemd op de Radio Worm Amateur. En het is weer even tijd voor de BG-show. Vorige week volgens mij abscessievelijk hier bij de Worm Amateur uitgestuurd tussen 5 en 6. Maar het is normaal gesproken altijd eventjes tussen 6 en 7. Hier op de vrijdagavond bij de Worm Amateur. Het is gewoon even gezellig hier, de BG-show. De kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Altijd weer een prima stukje service daar aan 56, 30, 54 Jachthavenstad. Zij zorgen voor de financiële middelen waardoor wij deze uitzending even kunnen verzorgen. En wij, dat is het BG-show Regio Content Music DG Team. Hier vanuit 5314 Jachthavenstad zenden wij even uit. Hoop even dat de ontvangst prima is en de ontvangst nagenoeg. Nee, de kantjes prima zijn. Hé, hey, hoor het ook weer. De ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn. En de kantjes die gaan natuurlijk even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Genieën uitgezonderd. Kantjes gaan even voor iedereen, alle trouwe luisteraars en alle trouwe amateurs. En hun familie en viervoeter. Daar gaan de kantjes even voor te ronden. En die kantjes die komen eraan in een kalm tempo, amateur. En deze uitzending is bedoeld om uitgezonden te worden op vrijdag 18 september eventjes, 2026. Moet ik er ook even bij zeggen. Vrijdag, het is vandaag vrijdag 18 september 2026. En het is nu tussen 6 en 7. Normaal gesproken. Tenzij je natuurlijk luistert naar de on-demand versie. Die kan natuurlijk, dan kan het alle momenten van de dag zijn eigenlijk. Elke data kan het dan zijn. We hebben een paar mooie kantjes even uitgezocht. Gaan we even draaien. Kalm tempo, komen zo meteen er even allemaal aan. Luister maar even gezellig mee aan die kant.

Tja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de gesticulerende radio. Met uw host, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God. Met een uurtje Nederlandstalige volksmuziek, live geremixed tot het een of ander. Aan geribbel en geratel. Twee mooie aspecten van het leven. Zo van rikketikketik.

Dat gedachten breken doet als blokkendozen door de lagen van de geest. In de eerste laag, daar spelt men taal. En wat, dat kiest men naar zijn gading. Veelal, naar gelang, het resultaat, een vlijend zelfbeeld kan bepalen. Vaag daarachter flitsen in de tweede laag, zinnen niet door tijd, maar vlug als foto's. Foto's van de zinnen, foto's van de woorden. Een zin ineens, in één keer. Dus niet uitgespeld en ongecontroleerd. Die overkoken als het ware, om de lettervermicelli van die eerste laag. Onder wie je hoopt te zijn, klinkt zo toch immer een gedempt gemompel. En niet altijd kan het brein bedwingen de gevolgen van dat gekonkel. Niet altijd kan men beminnen wat men wint met het gesnorkel. Boven duiken in de diepte van de ongerepte bronnen. Boven duiken in de diepte van de ongerepte bronnen. Dat is de derde en meest mysterieuze laag. Als laatste herkennen, vlak voordat de kruin Gods lippen raakt. Zo zie ik dat. Laat mij alsjeblieft met rust. Goedertieren God, geheime zender van de Heilige Geest, vergewist u mij. Goedertieren God, geheime zender van de Heilige Geest, vergewis u van mij.

0: allemaal geteld.
1: Zo is het maar net.
0: Tot de oorlogen en jachten naar steeds meer geld. Anders zijn de dagen voor ons al geteld.
1: Wie wil beweren dat het niet zo is?

0: the stuff of films, man. So funny, man.
1: Ik kan
2: de vaart van mijn volk en
1: slik de
0: rotstaartjes achter de
1: woorden van die
0: ratten door. Harige dikke
1: aders moet ik
2: mijn hele leven al op
1: dagelijkse basis
0: doorzetten.
1: Telkens is het het
0: vreselijkste dat iemand ooit heeft moeten doen. Het moet. Daar gaan vrijwel al mijn dromen iedere nacht weer over. Ik liep over een rijk begroeid veld en zag de bloemen onder mijn voeten knikken in het zachte oranje licht van de opvallende schoon zomerschemering. En ik wist dat het de laatste keer zou zijn dat ik bloemen en een zonsondergang en grasvelden zag. Want ik wist dat ik moest gaan aanbellen bij het huis verderop, waar de deur geopend werd door de schim van een man, waarvan ik wist dat hij het einde betekende.
1: Veranderde mijn leven toen ik een jaar of 8 was.
2: Sindsdien kende ik de wanhoop van de wetenschap spoedig te zullen sterven.
1: Dat gevoel waarvan mijn dromen doordrenkt zijn, kon ik sindsdien oproepen. Denken. Een dijk met een kommetje.

0: Andere vogeljongens, die mijn vrienden behoorden te zijn, achtervolgden me, want ik moest gemarteld worden.
1: Dat moest nou eenmaal. Echt gemarteld. Met mes steken en snijden in mijn gezicht. En met vernedering vastgebonden aan riemen en slagen en schoppen. En extreme pijn en mutilatie. Zonder verlossing of ondervraging. Ik ben niet masochistisch aangelegd, geloof ik. En het was het laatste dat ik wilde.
0: Maar ook ik wist dat het moest gebeuren. Het voltrok zich zonder zekere structuren en regelgeving. In 2,5 uur moest de gehele marteling plaatsvinden. En het eerste uur daarvan mocht ik vluchten. En met mijn bevriende vijanden in het kielzog de ontsnapping wagen. Maar na uiterlijk een uur zou ik mij gewonnen moeten geven. Om de marteling zijn aanvang te laten nemen. Ik werd een ooievaar en vloog hoog boven de stad in snoeistrakke duikvluchten. Bijna als door buizen door de wolken. Met mijn ledematen strak langs de lucht stromen in een slanke lijn. En ik kon vele malen hoger komen dan mijn achtervolgers. Tot waar de atmosfeer dun werd en nog amper zuurstof was om in te ademen. Maar ik kon daar overleven, zolang ik wilde en zwieren langs ijle amperlucht tussen hemel en aarde in bijna nietsigheid. In bijna niet lucht, de lucht toch zwierend om mijn veren als planten in een waterstroom. Mijn veren als planten in een waterstroom langs mijn huid. In mijn huid kalm kietelend de wiegende spoelen als boegen die op en neer in

0: Een afspraak met fundaties ouder dan de tijdsgeest. En ook ik wist wat zich spoedig moest voltrekken. Het moest, het moest, het moest. Onwrikbaar betonblok, moet. Het zijn de tikkende raders van de wetten van de dingen die mensen maken van wat ze zijn, die maken dat mijn martelingen onherroepbaar plaats moeten vinden. En een twijfeltrekking kwam derhalve niet in mij op. Ik ben wat ik ben, binnen wat ik moest zijn. En geldt dat niet voor een ieder? Krachten die zich niet kenbaar laten maken, werken buiten onze macht om op mij in. Onwrikbare pilaren van de aard van de mensen, ouder dan de cirkelende tijdsgeest. Alle vuiligheid van alle mensen ligt te rotten in mijn lekkende darmen. Wandloze darmen.
1: Ieder vuil is net een beetje anders, naar gelang inborst en afkomst van de eigenaar, die zonder uitzondering mijn geest en lichaam vernietigen. Iets dat in beginsel puur was in het gezicht steken, eindeloos en zonder verwijt of beredenering.
0: Zonder dat het zelfs maar plaats hoeft lijkt te vinden. Zonder dat het zelf maar plaats lijkt te vinden.
2: Zoals in dromen vindt het niet plaats, maar heeft het simpelweg ineens al plaatsgevonden. Elke dag wordt deze torenzonde hoger opgestapeld.
0: Elke dag moet ik leven in het bewustzijn van een tiran
1: wiens vestiging ons dorp en dagelijks leven in schaduw hult, wiens oog over ons mieren glijdt en wiens duim ons plet. Het oog en de duim van de zieke en verloren mens met wie ik samen mier moet zijn.
0: Ik zit in de zaal en staar naar het blikveld waarop deze film zich afspeelt. Mijn geest kijkt naar mijn zicht, als ware het een

0: nog linguistisch. Het grootste gedeelte van de gedachten vindt plaats in flitsen van beelden en gevoelens. En het stukje uitgespelde taal aan de voorkant is altijd manipulatief. Toont dat zich immers niet in het feit dat in de binnenwereld de inhoud van de uitgespelde taal, in tegenstelling tot in de buitenwereld, zich al lang en breed in flitsen van beeld geopenbaard heeft, voordat de zin gespeld wordt. En ook het beeld van de zin zelf. De vormen van de woorden die de zin maken. Ploft, bonst, klapt, glijdt, raast of breekt als beeld de geest in. Stelen, bogen, kommen en pilaren. Kolommen en cilinders waardoor de geest een duikvlucht maakt. Zo doemt de taal toch immers op als beeld in de geest van de mens. Grote fantasten die willen beweren dat het niet zo is. En ook dat hele, gehele geestesconglomeraat weet ik mee weer bekeken op een scherm door zoiets als God. Maar daarvan zijn de feiten niet door ons te achterhalen. De mensen, lang slungelige klankconstructie. Altijd over schouders kijken, altijd over lijken lopen. Altijd maar die kankergrapjes.
1: Ik zie de glimpsen van een geest die achter hun ogen en hun tanden en hun handen leeft. En voel zelfs de aard die daaraan vooraf gaat. De geest ligt verborgen en men mag alleen reageren op wat men met tong en handen doet. Dat is een gek, onwrikbaar feit waarvan men gretig gebruik maakt. Harige dikke mades, die men mij met stil geraas dwingt door te slikken, op dagelijkse basis. Miljarden vliegen heb ik opgebraakt, en nog eens een miljard die zwart en dor mijn hart tot een nest van as verdwongen. Ziek en verloren schep ik putjes als troost. Dat is wat muziek voor mij.